Wow. Hoe mijn leven ik trap, broertje kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk, klik klak bang. Broeder, je gaat echt

0: bakma, 10 kilo mal var, 10 kilo taş var. Amca bana bakma, 10 kilo mal var, 10 kilo taş var.
1: Als kleine Junge had ik gehad en in mijn patas, rende overal. En ik scheurde om mijn bradas, de meeste zijn vergeten, de meeste zijn nu haters. De meeste van die bradas ga ik vegen en dat weet je, het begon met 10 gram. En toen werd het vierkant, want ik maak er werk van. Ik bracht dingen over grenzen en het wekte goed man. En dat weet je ook man.

mijn leven, ik trap. Broertje, kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk. Klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt. Hoofdpijn, door die coca, wat de geur. Ja, we draaien dikke lijn, iedereen komt.